mijn kleine meid nog even. Dan ga jij je eigen weg. Je krijgt een eigen mening. En je hoort niet meer wat ik zeg. Je zult straks met je beide benen in het leven staan. En ik zal moeten wennen dat ik jou moet laten gaan, mijn kleine vrouw. Ik hou van jou.

0: licht achterna.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Fortuna met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dat is Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving, onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. Kersverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
2: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
1: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.

0: Weekendje. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Het is alweer gewoon 31 juli. Wat is de tijd snel gegaan, hè? De maand juli. Het is voorbij gevlogen. Vrijdagochtend 3 juli, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow hier op de Stadszender van Utrecht. En Lawrence hier tot 10 uur met Cloud Nu, App en Vloed.

app en vloed. Het is net een leven die heen en weer gaat. Ja, zo gaat dat. Hey, het is vrijdag. Gezellig dat je erbij bent. Hè. De vrijdag, de volle programmering van Bingo FM. Zojuist ben ik lekker van start gegaan met de ochtendshow. Ja, en voor de Fred Siebelink fans. Ik zie wel hier en daar wat berichten voorbij komen van... Goh, wanneer is Fred er weer? Nou, Fred heeft nog 2 weken vakantie en dan is hij er weer. Volgens mij is hij er weer dinsdag de 12e, even uit mijn hoofd. Tot die tijd neem ik het van hem over. Dus ja, nou ja, ik doe het met liefde, anders had je non-stop gehad. En om 10 uur hoor je John en daarna heb je nog Henry Verwoerd. En Menne Otger, die is er vanmiddag ook weer. En hij maakt weer een nieuwe bingo-schijf bekend. En dan hebben we Kevin met Suus. En daarna hebben wij Gert-Jan Kleijer. En daarna Timo's avondshow vanaf 8 uur. Dus ja, veel gezelligheid. Een volle programmering. Vrijdag. Blijf een heerlijke jingle vinden. We gaan naar Joey Nicolai. Met Tinto de Verano. Hij liep het begin in ieder geval wel met je te tintelen. Ik nam net een slokje van mijn koffie. Jezus, wat is die automaat gloeiend heet.

fantasie. Ik heb ook af en toe wel eens een levende fantasie. Ja. Danny Nicolai, waanzinnig, hoorde je. En voor John Spence met Kom, dans de hele nacht met mij. Ik heb overgeslagen. Ik heb lekker op tijd mijn bedje op weten te zoeken. Ja, ik doe naar Ben Lawrence tijdelijk niet meer. Hè, dus dan kan ik lekker op tijd naar bed. En daarvoor hoorde je nog Bloem met Omdat. En nu is het tijd voor Busy samen met Yves Berendsen. We zijn er.

We zijn er van Bissie met Yves Berendsen. En in het najaar, ik ben wel Gorsse vrouwenfan. Ja, in het najaar gaan we weer genieten van Gorsse vrouwen. En daar hoort Martin Morero natuurlijk ook in. Ja, het wordt spannend, hè, want volgens mij is nu uitgelekt. Ik weet even niet meer hoe dat jochie heet. Charelle wordt gespeeld door... Linda de Mol speelt dan Cheryl. Nou ja, en het is nu uitgelekt dat hij niet de biologische vader is, hè, Martin Morero. Dus dat wordt een heel toneelstuk.

0: In mijn hart van Martin Morero. En we gaan naar het regionale nieuws van 8:30. We laten je bij praten door de nieuwsredactie. Ja, normaal gesproken bij Fred, je weet het, hè, altijd wat meer actueel nieuws. Wij hebben ervoor gekozen rond de vakantie. Dat ik niet echt heel veel nieuws met je bespreek. Maar de collega's van de nieuwsredactie, die zijn helemaal actueel. En wat ook altijd actueel is, dat is onze Bingo FM app. Vooral onze gesproken bulletin. Dus moet je maar een keertje luisteren. We gaan naar het regennieuws. 8:30. Goedemorgen.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. Kersverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
5: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
4: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Suzanne Vreek met slapeloosheid. En voor het regionale nieuws en meer nieuws, check je in de app. En bingofm.nl. We gaan naar Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En zo dadelijk hoor je Wolter Kroes met Route du Jolaire.

0: Akte en Munich met Ik Blijf Jou Leven Lang Bij Mij. En zo dadelijk André Hazes' mama, maar eerst Tony Junior met Nicholas Knox.
1: He is Boucher. He is Boucher.

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje

0: van André Hazes. We gaan richting het NWS Journaal van 9 uur. Daarna nog een uurtje de ochtendshow. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen. Dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
4: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
2: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Om eens dichterbij van Gordon in het tweede gedeelte van de ochtendshow hier op Bingo. Ja, nou, de ochtendshow bij Radio 10, dat zit erop voor Gordon. Dus die kan ook lekker uitslapen. We gaan hem om met Ik Beloof.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. Kersverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
5: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
4: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
3: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

samen. Niet alleen van Kleine John met DJ Dylan. Zo dadelijk Grote John. Ja, nee, dat is een heel slecht bruggetje. John Schaap zit zo dadelijk hier tussen 10 en 12. Heel veel plezier. Hij zit er weer met liefde. Hij drinkt graag een bakje koffie met je mee. En laat even weten wat je wil horen via john@bingofm.nl. Je mag de Bingo FM app gebruiken of spreek de showbox in. En dat mag dan naar 06... Nee, niet 06, 0906. Nee, nou, Lawrence. 0909-321-2211. We gaan naar Gerard Kok, mijn laatste. Hey, fijn weekend. Doei.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Ja, klinkt als muziek of gaat daarover. Goedemorgen. Het is al een heerlijke ochtend. Het is 22 graden. En er schijnt een heerlijk zonnetje. Een heel goed begin van de vrijdagmorgen. Lorenz Nicolaas heeft ons wakker gemaakt.

stapje naar links, een stapje naar rechts. Met een leuke dans is helemaal niets mis, ons Robert City. Hij heeft de bingo-schijf tot 3:15 vanmiddag. Want dan maken we namelijk bekend welke artiest de meest gedraaide single voor de aankomende week heeft. Nou, over dansen gesproken. Ik dans, dus ik besta.

Net scheen er nog een heerlijk zonnetje boven de stad. Hier is de zon in ieder geval verdwenen achter de wolken. Ja, dat is de zomer in Utrecht. Het is zwaar bewolkt op dit moment. Bonnie Sinclair is heel tevreden. Ze heeft alles wat ze wil en daar zong ze zelfs een liedje over.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. Kersverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
2: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
1: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Schaap met John Schaap.

hart van vol is, loopt de mond van over, zeggen ze toch wel eens. Nou, dat was bij Nick en Simon ook zo. Hun hart was er vol van... Nee joh, niet van schaap. Van Rosanne. Recht uit het hart. Ze scoorde een grote hit over dat meisje. Er hangt iets in de lucht. Ik zie het. Het is amore. Corrie Konings laat daar straks alles over horen. Na deze nieuwe single van Harold Verwoerd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap. Met John Schaap.

gewoon Louis. Leuke titel. Die blijft wel lekker hangen. Dit was Als Jij Had Gedacht. Met alle liefde draai ik straks Mor Amor Por Favor. Een single van Vincent voor je.

Jeffrey Hees en Loco. Liefhebbers van de Smartlap. Of liever gezegd, het levenslied. Hits van de zangeres zonder naam. Hoor je voor het regio nieuws, gezongen in een medley door Hanny. En deze klassieker van André Hazes hoor ik ook graag.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. Kersverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
5: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
4: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Schaap met John Schaap.

refrain. Il y a deux ans. Anton. De hotelschool. Onze nieuwsredactie bracht het nieuws uit de regio om 12:30.

0: Ik ben Guus Meeuwis en wat zijn ze lekker, hè?
1: Het is een nacht die je normaal alleen.
0: Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op Bingo FM. Bingo.

In Utrecht kennen we dit liedje vooral van Martin van Doren. Dit was de uitvoering gemaakt door Dean Saunders en Frank van Etten. Als ik morgen niet...

Nog niet, dus ik blijf doen wat ik het allerliefste doe. En dat is muziek aan je laten horen. De bankzitters kwamen mij vanmorgen even vanaf. Ik wens je een goed weekend. Dit is Drukwerk.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

en Bente. Hoe hou ik dit vast? Ik weet het niet. Je zou het eens kunnen proberen. Mocht het niet lukken, probeer je het nog een keer tot het wel lukt. Oh!

Perry Zuidam en schaam je nooit voor je vader en moeder. Moet je zeker niet doen. Ze hebben jou grootgebracht en wees daar ook zuinig op en behandel ze met eer. Erik Meijsje op de draaitafel. Swinging bij Bing.

0: met Titanic. Nou, ik zou zeggen, behoud de vaart. En dan zie ik je graag straks terug naar het regionieuws met nog meer mooie platen voor jou. Tot al dat regionieuws, Jaap Reesema.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september 24 uur lang staken, zegt vakbond FNV. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Agenten hebben vanmorgen in de wijk Ondiep een agressieve man aangehouden. De politie kreeg een melding van een man die met een kapmes in de Hoogstraat zou lopen. De man werd uiteindelijk niet op straat, maar in een woning gevonden. Daar gedroeg hij zich volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen, vernielde een ruit, dronk alcohol en had geregeld een kapmes in zijn hand. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. Agenten konden de man aanhouden toen hij de woning via de achterkant verliet. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt. Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De ANWB Alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de Alarmcentrale.
2: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1983. Stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En een hoogste positie was nummer 8. We hebben het over de Nits en Neskio.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou. Nou, wij wel, want we draaien 24 uur per dag, 7 dagen de week, de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou. Aan de andere kant van de radio, waar ter wereld je ook bent. We gaan terug naar 1973. Doen we met Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: dag niet gelachen, zijn dag niet geleefd. Je hoorde John de Bever. Je krijgt de lach niet van mijn gezicht. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Joe, Jure, Rolf Sanchez. Die man met die grote, mooie mond met tanden erin. En er zit goed geluid ook weer in. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk als je zanger bent. We hebben hier een mooie plaat trouwens van Numidia.

Oeh, lekker hoor, Zonzo Basilie, de bingo schrijver van deze week. En straks, dan krijgen we weer een nieuwe. Welke het is, ik weet het nog steeds niet. Maar dan komen we ze zelf wel achter, neem ik aan. Even een rustpuntje in de show. Met Tino Martin en Replay. En één dag.

Ja, dat kun je wel zeggen, Frank Boeien. Zo mooi zijn de platen die we draaien hier op Bingo FM. En weer even een mooie plaat, zegt jongen, jongen, jongen. Het is genieten op vrijdag tijdens de lunch. Ja, iedere dag eigenlijk wel, maar nu vandaag ook wel weer, hoor. Het is Lloyd en het gaat...

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september 24 uur lang staken, zegt vakbond FNV. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Agenten hebben vanmorgen in de wijk Ondiep een agressieve man aangehouden. De politie kreeg een melding van een man die met een kapmes in de Hoogstraat zou lopen. De man werd uiteindelijk niet op straat, maar in een woning gevonden. Daar gedroeg hij zich volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen, vernielde een ruit, dronk alcohol en had geregeld een kapmes in zijn hand. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. Agenten konden de man aanhouden toen hij de woning via de achterkant verliet. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt. Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De ANWB Alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de Alarmcentrale.
4: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
3: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1972. 10 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Hoogste positie en 3e plaats. We hebben het over Sandra en Andres.

ho, rustig maar normaal. En mama, waar is mijn pils? Nou, het is nog een beetje te vroeg om nu wel aan het pilsen zitten. Of je moet misschien vakantie hebben. Dan zou dat best eens kunnen. Lekker op een terrasje, in het zonnetje of een beetje in de schaduw. En dan genieten van je vakantie natuurlijk. We hebben mooie platen voor je klaarstaan tot 2 uur. En dit is er eentje van Davina Michel. Duurt te lang?

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Quincy Smulders samen zijn. Nou, ik ga afscheid van je nemen. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan kijken we naar de situatie op de weg. De ANWB meldt 2 vertragingen in de omgeving van Utrecht. Die staat de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar 10 minuten vertraging. En de laatste staat de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging oplopen tot 20 minuten.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Nick en Simon met... Jouw lippen op de mijne, hier bij Bingo in de Middag. Leuk dat je erbij bent, 2:05 geweest. Op deze vrijdag 31 juli van het jaar 2026. De laatste dag van de maand juli. Is alweer ruim over de helft, hè? Leuk dat je erbij bent, Bingo in de Middag. Timo Reineveld op de plek van Menno Otger, die lekker aan het genieten is van zijn welverdiende vakantie. Maar geen zorgen, volgende week is Menno er weer om jou lekker te vermaken. En tot 4:00 vanmiddag moet je het lekker met mij doen, ook heel gezellig. Want jij kan lekker jouw plaatje aanvragen via de app van Bingo FM of bel gratis via 0909-321-2211. Ook goed te bereiken vanuit het buitenland. Dus kortom, lekker doen, zou ik zeggen. Op het programma staat om 3:01 de cover van de week. Dan gaan we duiken in de wereld van de covermuziek. En rond 3:15 ga ik de nieuwste bingo-schijf aan jou bekendmaken. Dus kortom, één groot feest op de vrijdagmiddag van Bingo FM. iOS is ook naar jou onderweg, na deze van Gerard Joling en John Dino. Mijn liefde.

Dat blijft een mooie plaat uit deze. EOS is ook schitterend met hun plaat Uit de Schaduw, uitgebracht in 2006. En had zijn bekendheid vooral te danken als commercial. Want dit nummer werd gebruikt in de eindejaarstrekkingscommercial van de Staatsloterij. Flink terug in de tijd. 20 jaar oud alweer deze plaat. Wat vliegt de tijd ook, maar oh zo tijdsloos. Net zo tijdloos is deze plaat van Wesley Klein. Niet zo bij mij.

Fijn, deze nieuwe plaat van Marco Schuitenmaker deze nacht. En die hoor je bij Bingo in de middag hier op Bingo FM. We gaan terug naar het jaar 1987. Want toen begon de Utrechtse band Het Groene Doel aan een theatertournee door heel Nederland. En de opnames zijn beschikbaar. Een van de bekendere opnames van ons concert is Nooduitgang. En die hoor je hier. Heb ik voor je klaarstaan.

Ja, laat de zomer maar komen. Nou ja, laat maar komen. We zitten er al lekker middenin in een al zomer op je radio. Je hoorde Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En is een nieuwe plaat van René Vroeger samen met Belen. Hoe de liefde gaat.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september 24 uur lang staken, zegt vakbond FNV. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Agenten hebben vanmorgen in de wijk Ondiep een agressieve man aangehouden. De politie kreeg een melding van een man die met een kapmes in de Hoogstraat zou lopen. De man werd uiteindelijk niet op straat, maar in een woning gevonden. Daar gedroeg hij zich volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen, vernielde een ruit, dronk alcohol en had geregeld een kapmes in zijn hand. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. Agenten konden de man aanhouden toen hij de woning via de achterkant verliet. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt. Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De ANWB Alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de Alarmcentrale.
5: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
4: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Jore Cloud met La Rada. Ik zit een beetje te denken, het is één plaat over half drie, maar met de cover van de week helemaal vergeten klaar te zetten. Dat ga ik zo meteen lekker doen. Het wordt dus drie platen over half drie als je de cover van de week hoort. Maar over een cover, eigen versie-achtig iets gesproken. Een nummer wat je aan het horen van Cloud werd uitgebracht in 2022. En Gulli en Lantafantje besloten daarom ook een carnavalsklassieker ervan te maken. En die ging dus zo.
2: Ik heb
1: Nou ja, het gaat eventjes door nog. Maar helaas werd deze hier en daar wel gecanceld. Ook Cloud was er niet echt blij mee, omdat het heel erg gaat over het gebruik van alcohol. En dat mag zijn maar niet volgens Cloud. Hoe dan ook, leuk om eventjes heel kort te draaien op de Stadscentrum van Utrecht. Bingo FM, bingo in de middag, 3:05. Ik hoop dat je lekker aan het toeleven bent naar jouw weekend. Nog een paar uurtjes en dan gaat de bel over bij Kevin en Suzanne. Maar tot die tijd heb ik heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Zometeen Bram Bongers. Na deze klassieker van Frans Bauer heb je even voor mij.

0: Nieuwe muziek. Jij bent het perfecte recept. Van Bram Bongers met het perfecte recept. En je moest even een paar platen langer op wachten. Maar ik heb hem voor je klaarstaan.
1: De cover van de week.
0: Ja, elke vrijdagmiddag duiken we in de wereld van de covermuziek. Met nu een terugblik naar het jaar 1971. Want toen bracht de Amerikaanse artiest Dave Goodman dit nummer uit. Moet hij het wel doen.

City of New Orleans. Dat werd dat jaar een grote hit aan Amerika. En werd het jaar daarna ook vele malen gecoverd. Waaronder door Willie Nelson, John Denver en de Frans-Amerikaanse artiest Joe Dassin. En juist die versie inspireerde Gerard Kok zo erg in 1973. Hij schreef in een paar uur tijd de tekst op en schafte de titel Het is weer voorbij, die mooie zomer. En dat het jaar ook een echte hit. Maar ja, nu niet zo heel erg toepasselijk eigenlijk, want de zomer is pas net begonnen. Maar toch gaan we lekker draaien voor jou. Gerard Koks hoor je nu in de koffer van de week met Het is weer voorbij, die mooie zomer.

de Winnie. Met Als jij nu nog niet weet. En daarvoor hoor je de cover van de week. Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, laten we even kijken of die zomer een beetje onderweg is dit weekend. Nou, mocht niet klagen. Morgen 24 graden en zondag 26 graden. Geen regen, geen gekkigheid. Gewoon lekker zonnetje met hier en daar een wolkje. Nou, u zou de fiets willen pakken. Vraag maar aan Skiek. Je hoort ze hier op Bingo FM met Op Fietsen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de situatie op de weg. De ANWB meldt 5 vertragingen in Nederland. Dit zijn de belangrijkste oorzaken of degene die lang oplopen. Op de A2 Utrecht in Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten daar. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Harderwijk, daar ook een kwartier vertraging. En laatst op de A2 Zethoven-Bosch dus richting Utrecht tussen Beest en Knoopend Everdingen, daar 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Ja, dansen naar je weekend toe met De Dijk en dansen op de vulkaan. Hier op Bingo FM bij Bingo in de Middag. Het is bijna 3:10, leuk dat je erbij bent. Timo hier op de plek van Menno Otger die aan zijn laatste weekje vakantie begonnen is. En volgende week is hij lekker weer op deze plek. Komt u nog heel veel fijne muziek van Leefstiet, Nederpop. Alles komt voorbij en je mag ook een plaatje aanvragen via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. Binnen nu en 10 minuten ga ik bekendmaken wie of wat de bingo-schijf in handen heeft. Dat is onze nieuwe binnenkomende plaat die we de hele week gaan draaien in alle programma's op de Stadszender van Utrecht. Wie het is, hou ik nog een beetje stil, maar het is wel een bekendere naam hoor. Lekker blijven luisteren. Zo meteen hoor je Amar na deze van Kraantje Papi. Vallende ster.

0: Lekker. Deze plaat van Amar, Stem in je hart, hier op Bingo FM. Het is inmiddels 3:15 en dat betekent dat tijd voor onthulling van een nieuwe bingo-schijf van deze week. En de man die aan de lijn heeft begonnen zijn muzikale carrière in de Amsterdamse Jordaan. In 2006 bracht hij zijn allereerste single uit, maar het grote publiek bruikte hij pas in 2022 met zijn hit Amalia. En sindsdien is hij niet meer te stoppen. En deze zomer treedt hij op door heel het land. En tussen de bedrijvigheid door brengt hij ook vandaag nog eens een nieuwe single uit, waar we het uitgebreid over gaan hebben. Dames en heren, jongens en meisjes, aan de lijn heb ik Wesley Bronkhorst.
1: Hey, goedemiddag allemaal.
0: Hey Wesley, goedemiddag, goedemiddag. Goed je aan de lijn te hebben.
1: Hoe is het daar, en ik wil je allereerst.
0: Ja, hier gaat prachtig, joh. Hoe gaat het bij jou dan?
1: Ja, heel goed. Ja, heerlijk toch. We hebben een fantastische zomer. Mooi weer, lekker. Ja, beter kan het niet, lijkt mij.
0: Nou, lijkt me ook toch. Ja, daarmee over je nieuwe single gesproken. Gefeliciteerd. Want je bent uitgeroepen tot de bingo-schijf met je nieuwste plaat Tutti Calorie.
1: Ja, hartstikke leuk. Ben ik erg blij mee.
0: Goed dat te horen.
1: Een mooi begin.
0: Ja,
1: super.
0: Gaat het zo verder over hebben, maar je zei het net al, hè, je bent lekker bezig deze zomer. Wat staat er allemaal op de planning, Wesley?
1: Ja joh, een hoop leuke optredens. Ik vlieg maandag naar Portugal voor een optreden in Albufeira. Allemaal leuke dingen, een hoop muziek maken. Wij met ons Bronx label zijn we lekker bezig. Ja, van allerlei leuke dingen eigenlijk wel.
0: En waar kijk je nou het meest naar uit?
1: Waar kijk ik het meest? Nou, we hebben natuurlijk in september, geef mij maar Amsterdam in de AFAS. Mm-hmm. En dat is een leuke, dat ga ik allemaal duetten doen. En dat is een leuk festival, tenminste een leuk concert. Waar ik samen met Robert van Hemert, Mick Harre, Peter Beense, Senna. Een hele gezellige avond in elkaar gaan zetten met heel veel meezingers en leuke duetten en leuke muziek, gezellige muziek.
0: En vooral mooie samenwerkingen, niet de minste artiesten die op het podium staat.
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: En waar kunnen mensen kaarten bestellen?
1: Ik denk op geefmijmaamsterdam.nl.
0: Geefmijmaamsterdam.nl, nou mooie oproep inderdaad. Wil je best zien dus, ga zeker even naar de website van geefmijamsterdam.nl. Maar Wesley, even door naar je nieuwste single, Tutti Calorie. Waar gaat deze plaat over?
1: Ja, het liedje hebben we bedacht in februari op een schrijverscamp. Daar had een van die jongens had een tas bij zich van een bepaald merk. Nou ja, dat zit ook in die plaat verwerkt van Louis Vuitton. En die had een bepaalde kleur. En ik zeg, goh, leuke kleur is dat. En je hebt ze nog meer kleuren. Ik zei, ja, het is Tutti Calorie, zei ik dus op dat moment. En wij zijn daar een liedje over gaan maken eigenlijk op dat moment. Dat we dachten, nou, het is eigenlijk wel een leuke slogan. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus eigenlijk tijdens de schrijversessie, je zag een mooie tas. Toen zei je dus, welke kleur is dat? Tutti Calorie. En op basis daarvan ben je gewoon een zomerhit gaan schrijven.
1: Nee, die tas had inderdaad een mooie kleur. Toen zegt die jongen, ja, je hebt ze in veel meer verschillende kleuren. Ik zeg, ja, dat is zo, dat weet ik. Ik zeg maar, inderdaad, in Tutti Calorie zo een beetje met een knipoog.
0: Ja.
1: Ja, en toen vingen die jongens dat ook op. Hey, laten we daar een liedje over schrijven. Ja, en dat, zo is het gegaan eigenlijk.
0: Ja, het is ook een heel vrolijk nummer geworden, hè? Ik heb hem al gehoord namelijk.
1: Heel goed. Ja, leuk.
0: Wat hoop je met deze plaat verder te bereiken? Je bent de bingo schijf. Wat hoop je nog meer hiermee te bereiken, Wesley?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat het een lekkere nazomerse klapper wordt. Nou, we zitten nu in half juli, of eind juli, begin augustus straks. Mm-hmm. Dus dan hoop ik dat iedereen nog even lekker deze meetrekt tot het herfst wordt.
0: Inderdaad, lekker Tutti Calorie met z'n allen, hè?
1: Zo is het.
0: Nee, heel goed. Hartstikke leuk, Wesley. Leuk te horen. Nou, nogmaals, ik denk dat onze luisteraars spannend zitten te wachten op jouw nieuwste single. Dus stel voor dat we gewoon lekker snel gaan draaien. Nogmaals, dus van harte gefeliciteerd met de bingo-schijf. De hele week komt deze voorbij in al onze programma's. En ik zou zeggen, veel succes met alles deze zomer. En wat mij betreft mag jij je plaat aan gaan kondigen.
1: Nou, hier is hij dan speciaal voor mijn vrienden uit omstreken Utrecht en de luisteraars van Bingo FM, Tutti Calorie van Wesley Bronkhorst.

Terug naar het jaar 1982 met Doe Maar en Liever Dan Lief. En daarvoor hoorde je de nieuwste bingo-schijf van deze week, die in handen is van Wesley Bronkhorst met zijn plaat Tutti Colori, vandaag uitgebracht. En dankzij de bingo-schijf is hij dus heel de week te horen in alle programma's op Bingo FM. Zometeen hoor je Gordon en Replay, na deze van Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. Pas

0: moesten er 25 jaar op wachten. Maar dit voorjaar besloten Gordon en Replay weer de studio in te gaan en nieuwe muziek uit te brengen. Met deze plaat, Me Lobby You. En die hoor je bij Bingo in de Middag op Bingo FM. Het is 3:30 geweest. We gaan overschakelen naar het Regio Nieuws met alle belangrijkste updates in en rondom Utrecht. En daarna zijn we terug met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Dus kortom, blijf lekker luisteren.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september 24 uur lang staken, zegt vakbond FNV. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Agenten hebben vanmorgen in de wijk Ondiep een agressieve man aangehouden. De politie kreeg een melding van een man die met een kapmes in de Hoogstraat zou lopen. De man werd uiteindelijk niet op straat, maar in een woning gevonden. Daar gedroeg hij zich volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen, vernielde een ruit, dronk alcohol en had geregeld een kapmes in zijn hand. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. Agenten konden de man aanhouden toen hij de woning via de achterkant verliet. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt. Tivoli Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De ANWB Alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
3: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
2: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden.
1: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Jorde Robert van Emert met Mona Lisa hier bij Bingo in de middag. Het is 5:05. En er zijn de drie J's en Bart Harman. Man in de spiegel.

Feel Good muziek op jouw radio. Deze fijne plaat van Martijn Fischer. Jij bent het feestje hier bij Bingo in de Middag. En dit is Robert Leroy met Ik Droom Alleen Maar Van Jou.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het

Heerlijk wegdromen in die straten van Parijs. Met Ben Kramer en de oude muzikant. Oud plaatje wel, uit 1973. Was toch wel een bescheiden hit dat jaar. Leuk om te draaien hier op Stadscentrum Utrecht bij Bingo in de Middag. Nog zo'n fijne plaat deze. Uitgebracht in 1997 door de Friese band De Kast. Met dat jaar een echte hit. En vooral deze live uitvoering van In de Nije Dij.

0: Je luistert naar Bingo FM. Inmiddels alweer bijna 4 uur. En de weekendcrew staat klaar om jou lekker een huis toe te brengen. Veel plezier zometeen met Kevin Scholten en met Suus. Die lekker vanaf haar vakantieadres aanhaakt. En dat gaat niet helemaal goed. Ik wil de outro in gaan starten. Waarom doe jij het niet, joh? Nou, helemaal goed. We gaan overschakelen naar het nieuws. Veel plezier zo meteen met Kevin en met Suzanne. Bye bye, tot vanavond.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: dames en heren, op deze vrijdagmiddag. Het is 31 juli. En we zijn er weer op weg naar het weekend. En vandaag jij weer vanuit Italië.
1: Ja, ik wou olé zeggen, maar dat is helemaal niet.
0: Dat is Spanje,
1: ja.
0: Suus.
1: Ja, ik heb een zonnesteek.
0: Ja, nou ja, na een week Italië kan me dat zo voorstellen.
1: Ja, ik ben lekker bruin inmiddels zo.
0: Maar goedemiddag, Suus. Lekker
1: goedemiddag.
0: Bruin.
1: Nou ja, goedemiddag.
0: Ja, ik kan je niet zien vanaf hier. Nee, dat is een dingetje.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het is wel middag natuurlijk. Ja. Tijd is gewoon hetzelfde.
0: Ja, ik wou net zeggen, er zit niet heel veel verschil in. Maar
1: ja, zie, ik heb echt een zonnesteek.
0: Ben je erbij vandaag, Suus?
1: Ja, ik moet even wakker worden. Maar hier zijn we. Hallo.
0: Je zal denken van, goh, hoe zit het allemaal in elkaar? Maar ja, tegenwoordig kan alles qua de techniek.
1: Ja.
0: En is Suus gewoon vanuit Italië, ik vanuit Utrecht. We hebben wel de files en het nieuws lekker achterwege gelaten.
1: Ja.
0: Maar de vakantieeditie van op weg naar het weekend.
1: Ja, lekker toch? Lekker zonnig, koud ervan.
0: En jij vanuit daar, ik vanuit hier. En we gaan er gewoon een gezellige show van maken.
1: Zeker.
0: We gaan babbelen over alles en nog wat. En vooral lekkere muziek draaien. Hier is John West. Woehoe!

0: ZFM, ben je verliefd?
1: Nou, nee. Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Weet je eigenlijk niet. Ingewikkeld?
1: Ja, it's complicated, zeggen ze dat. Het was vroeger op Facebook altijd van, het is ingewikkeld. En ik dacht altijd, nou, wat bedoelen mensen daarmee? Maar ja, naarmate je ouder wordt, dan denk je op een gegeven moment toch, oh ja, het is toch soms wel eens ingewikkeld.
0: Dan begin je dat soort dingen steeds beter te begrijpen.
1: Klinkt dat echt oma verteld, naarmate je ouder wordt? Ik ben wel zo oud, ben ik nog niet. Maar goed, je snapt wat ik bedoel.
0: Ja. 35 toch? Ja, daarom. Dat is hartstikke jong, zus.
1: Ja, I know.
0: Hey, we hadden het net even over te laat komen.
1: Ja, als ik nu in de studio zou zitten, weet ik dat je mij aan zou kijken nu.
0: Ja, dat is volgens mij wel een beetje iets wat past bij jou, of niet?
1: Dat is wel mijn ding. Nou, oké, luister. Mijn hele leven heb ik al, zeg maar, dat ik regelmatig wat later aankom. En dat is echt niet bewust. Dat gaat gewoon dan van alles fout. Of dan heb ik toch verkeerd ingeschat. En een paar jaar ging het supergoed. Was ik echt op tijd. En dat mensen ook echt verbaasd waren van, goh, je bent er al. Maar de laatste maanden gaat het eigenlijk niet zo goed meer. En dat heb jij helaas ook al een paar keer ervaren. Maar ook wel buiten mijn, hoe zeg je dat? Macht om.
0: Soms. Ja, precies. Het gebeurt wel eens een keer, inderdaad. Kijk, even voor de luisteraar. Als Suus op vrijdag in de studio is. Ik ben hier meestal een beetje 3:45, 4:15. Suus, die krijgt het vaak voor elkaar om hier echt om 3:45 binnen te komen wandelen. En eigenlijk is het er ook helemaal klaar voor. Het is ook niet dat ze nog moet voorbereiden. Nee, Suus gaat zitten en begint gewoon.
1: Plopkap erop en let's go.
0: Ja, precies. Het is ook gewoon niet zo dat het, dat het heel erg vervelend is of zo. Maar ja, ik kan me er wel bij voorstellen, als je een afspraak hebt, dat je dan misschien wel denkt van, hey Suus.
1: Ja, nee, maar dat is het. Kijk, met doktersafspraken en dat soort dingen, ja, dan ben ik echt wel extreem vroeg.
0: Ja.
1: Leuke avond met vrienden. Ja, ik hou ze wel op de hoogte. Ik ga niet soort van niks laten weten. En ik probeer. Weet je, het is dan hooguit misschien maximaal een half uur of zo.
0: Maar
1: ja, als het echt laat is, dan dat vind ik ook niet oké. Okay. Het is ook niet mijn bedoeling om hier te laat binnen te komen.
0: Nee, precies.
1: Dat wil ik even
0: maar is het
1: zeggen.
0: Dan ook zo, hè, dat als jij bijvoorbeeld thuis bent, hè?
1: Ja.
0: En je gaat met iemand samen op pad.
1: Ja.
0: Dat diegene al bij de voordeur staat.
1: Nee.
0: En jij nog bezig bent met je make-up en omkleden. En dat is echt
1: dat
0: ongein.
1: Dat is dus het ding. Ik heb heel vaak, als ik met andere mensen op pad ga, dan sta ik echt wel klaar. En dan moet ik die ander op gaan zitten heuwen. En dat maakt niet uit of het mijn neefje of nichtje zijn. Of, een vriend of een vriendin. Maakt het allemaal. Dus ik denk, het ligt niet altijd aan mij.
0: Het ligt niet altijd aan jou.
1: Nee.
0: Nou, oké, dat is wel fijn. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt een pesthekel aan te laat komen. Ik ken er ook niet tegen.
1: En ik denk, dan komt hij ook nu.
0: Ik heb zelf natuurlijk ook een vrouw die gewoon het presteert. Om nog even een paar minuten, eigenlijk gewoon op het moment dat je eigenlijk weg moet.
1: Ja.
0: En eigenlijk al aan de laatste kant bent.
1: Oh ja.
0: Om nog even van alles te moeten doen. Oh ja, de hond moet nog eten. Oh ja, ook moet dit nog even pakken. En dan sta ik al met mijn ene voet over de drempel heen.
1: Oh ja, ja.
0: En dan denk ik van ja, maar je hebt uren de tijd gehad. Waarom moet het allemaal nog even in die paar minuten?
1: Ja, ja, ja. Nou hoor ik wel één ding. De hond moet nog eten. Maar dat kan jij ook doen, toch?
0: Ja, nou ja, dat zijn alle dingen waar ik over het algemeen niet over nadenk, Suus.
1: Ah, oké.
0: Niet voordat ik weg moet, in ieder geval.
1: Maar there you go. En dat moet de vrouw dan weer doen.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja, je kunt allemaal.
1: Ik draai hem om.
0: Ja, in dit geval neem je het natuurlijk voor de vrouw op. Ik had het kunnen weten.
1: In dit geval.
0: Lekker ding.
1: Nee, luister. Het klopt. Ik kom inderdaad als een wervelwind regelmatig binnen. Maar ik kom soms ook wel. Dan ben ik echt veel te vroeg hier. Dan ben ik hier 3:50 of zo.
0: Ja.
1: En dan zitten mensen ook aan te kijken. Wat kom je doen?
0: Ja, nee, iedereen kijkt verbaasd. Wat kom je doen?
1: Ik wil ook snappen. Jullie vinden me allemaal gewoon heel gezellig. Jullie hebben
0: dat wel
1: zien.
0: Hebben je liever gewoon zo vroeg mogelijk hier.
1: Ja, lief.
0: Goed, wel door met de muziek. Hier is Gerard Joling.

0: tijdens deze vakantieeditie van Op Weg Naar Het Weekend.
1: Ja, heerlijk met je hazes in het buitenland.
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat jij op je vakantieadres dit soort muziek niet hoort, of wel?
1: Nee, maar er zijn toch wel veel Nederlanders hier, dus er komt wel eens wat voorbij.
0: Maar jij zit bij het Gardameer.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is toch wel een plek waar heel veel Nederlanders zitten.
1: Ja, Nederlanders, Duitsers ook vaak, heel veel. En ja, toch ook wel mensen uit Scandinavië.
0: Ja, ik lach me altijd rot daar. Ik ben daar jaren geleden geweest. En toen zaten we bij het zwembad een beetje te bakkeleien over het attractiepark wat bij het Gardameer zit.
1: Oh, ja.
0: Om daar naartoe te gaan. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ik zat een beetje boeken te kijken en toen hadden we het een beetje over van goh, vanaf hoe laat kan je dat park terecht, tot hoe laat is het open, want het is daar ook natuurlijk bloedheet.
1: Ja.
0: En toen dacht ik bij mezelf van ja, maar even een beetje plannen. En daar had het over en in één keer zegt iemand, ja, dat park is tot zo laat open. En dat ik dacht van, oh ja, shit. Er zitten hier gewoon Nederlanders natuurlijk, hè?
1: Oh ja.
0: Maar dat vind jij geen probleem?
1: Alles horen natuurlijk.
0: Ja, iedereen verstaat alles wat je zegt.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ik ben sowieso niet iemand die zich zo snel schaamt. Dus misschien is dat mijn hashtag probleem, geen idee. Maar ik vind het juist vaak grappig dat ik dan op plekken kom in de wereld waar ze ons dan totaal niet verstaan. En dan klinken we echt een beetje als die Sims. Ken je dat spelletje nog?
0: Ja, dat ken ik wel, ja.
1: Ja, dat wat snallen. Wat snallen. Zo klinken wij echt gewoon waarschijnlijk voor andere mensen. Dus dat vind ik, dan zet ik het juist altijd extra dik aan, zeg maar, ons Nederlands. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik kan niet uitleggen, maar gewoon lekker gek.
0: Nou ja, ik zat dus in Italië en we zaten op een camping en bij die camping stonden echt alle caravans hutje, mutje op elkaar.
1: Oh ja.
0: Dan zit je op je veranda en dan heb je het ergens over en mijn stem is niet al te zacht. Dat kunnen heel veel mensen denk ik wel beamen. maar dan zit je ergens over te praten en dan moet je voor jezelf gaan nadenken dat er Nederlanders om je heen zitten. En ik had ze echt aan de overkant naast me. Dat ik echt dacht van oké, al zou ik willen rollen over het een en ander.
1: Dat kan niet.
0: Het kan niet eens.
1: Nee.
0: En ja, de muurtjes van de caravansus, die waren echt zo dik. Ja, ik wijs het aan, je ziet het diep. Maar die waren vrij dun dus.
1: Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, want ik zei het ook, schaam niet zo snel. Maar je hebt inderdaad wel een moment dat je denkt van oh, ik vind deze buren zo irritant. En dan kun je dat niet echt hardop zeggen natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: En ja, tenzij ze echt gewoon in je gezicht vervelend zijn, dan zeg ik er gewoon tegen. Hè, wat ik eerder wel eens heb verteld, ik zeg het dan gewoon tegen je. Maar als iemand gewoon een beetje dat je denkt, oh, dit is wel
0: precies
1: bijzonder hoe die tegen elkaar praten.
0: Wat ik dan wel mooi vind, is dat ik eigenlijk in het begin, toen we daar eigenlijk de eerste dag waren, dan zijn de kinderen vervelend en dan ben je eigenlijk al heel gauw geneigd om ze even tot orde te roepen. Dan dacht ik bij mezelf even rustig aan, tranquilo.
1: Hoorde
0: ik in één keer een paar caravans verderop, Pietje, doe normaal! Oké, iedereen doet gewoon lekker zijn ding.
1: Het kan
0: we
1: gewoon.
0: Kunnen los.
1: Ja, zeker. En nou ophouden, alles gaat naar huis.
0: Precies, dat dus. Nou ja, je kent het. Hè?
1: Ja, ik denk dat universeel is ook wel.
0: Ja, maar ik vond het
1: in
0: wel
1: elke
0: mooi.
1: Taal hoor je dat voorbij komen.
0: Maar normaal gesproken hoor je dat niet in het Nederlands op vakantie.
1: Nee,
0: ik heb echt krom gelegen daar. Ik kwam niet meer bij.
1: Ga stuk.
0: Vorig jaar waren we in Turkije, daar heb je dat niet. En er waren ook veel minder Nederlanders. Dus
1: ja,
0: dan heb je toch een heel andere, vakantie. En dan praat je uiteindelijk Nederlands. En dan denk je van nou, niet iedereen kan me verstaan. Ik heb het echt één keer gehad op het vliegveld in Turkije. En wij stonden te wachten tot het vliegtuig in mochten. En mijn dochter die praat met iedereen. Ik zat op een gegeven moment tegen iedereen of te praten. In het Engels zegt in één keer iemand, je mag gewoon Nederlands praten. Ik versta je gewoon.
1: Wat schattig. Dat we dan gewoon lekker aan het kletsen met iedereen.
0: Hey Suus.
1: Ja?
0: Wij gaan richting het regionale nieuws. Wat vind je daarvan?
1: Nou, wat goed.
0: En daarna zijn we bij je terug met Op Weg Naar Het Weekend. Woehoe!

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en een ruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met de hulp van een stroomstootwapen. Vandaag gaat een nieuwe Europese wet in die het vervangen van onderdelen van apparaten aantrekkelijker moet maken. Het is een eerste goede stap, zegt deze hoogleraar duurzaam consumentengedrag van de Universiteit Utrecht.
5: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
4: Tussen Utrecht en Den Bosch rijden over 2 weken dagenlang geen treinen. Er zijn werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten met een snelbus of omreizen via Rotterdam en zijn daardoor langer onderweg. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
6: Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
4: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: beste kan uitvoeren. Maar het was Marianne Weber. En de Italiaan, ja, die is wel het meest makkelijk, toch?
1: De Italiaan, nou hé, dat is toepasselijk.
0: Nou, ik denk, die voegen we er even tussen, zo tijdens jouw vakantie.
1: Ja, gezellig.
0: Maar jij zit het, dus je doet dansen, je zit op dansen. Ja, hoe leg je dat uit?
1: Vroeger zei ik dat ik zit op dansen. Maar tegenwoordig zeg ik gewoon, ik ben een danser. Want ja, ik ben een danser.
0: Ja, na zoveel jaar mag je dat eigenlijk ook wel zeggen, toch,
1: van
0: jezelf?
1: Dat denk ik wel, ja. Maar ik denk sowieso dat mensen dat wel... Ja, je mag het zeggen zodra het je passie is en je er echt gewoon vol gaat. Bijvoorbeeld, jeetje, ik kan niet meer praten. Vol voor gaat, denk ik.
0: Maar dat is al sinds dat je klein bent dat je dan dans bent?
1: Ja, vanaf mijn vierde. Tenminste, vanaf mijn vierde op les. Daarvoor dans ik thuis natuurlijk al de huiskamer rond. Dus mijn ouders dachten hop, op dansmiddag.
0: Kleine Suus, ja. Te veel energie. En het is bij jullie wel een beetje een familiedingetje, toch?
1: Klopt, ja. Ik heb drie zussen, waarvan dus twee anderen ook jaren hebben gedanst. Ja, dus het zit wel echt in de familie.
0: Zijn het echt zussen boven je?
1: Eén oudere zus, die is 1,5 jaar ouder. En nog één jonger zusje dan, die is 3 jaar jonger. En ik heb dus een jongste zusje, die is 7 jaar jonger, maar die houdt weer van andere dingen.
0: En die houdt dus niet van dansen? Of,
1: Nee, ze heeft het geprobeerd, maar dat was niet helemaal haar ding. Nee.
0: Ja, toch zie je dat wel vaker, hè? De jongste, dat hij toch zoiets heeft van... Nou, ik ga niet aan mij als je doet. Ja, precies.
1: Dat kan kloppen, want waar de grap is ook... Kijk, mijn oudste zus en ik hebben dan dingen gemeen, maar ook weer niet. En dat geldt ook voor mijn andere zusjes. Als in, we zijn echt een mix van elkaar eigenlijk. Dus we hebben allemaal dingen die we leuk vinden samen... maar ook allemaal ons eigen ding.
0: Maar als je jullie drieën met elkaar gaat vergelijken... dan hebben jullie wel heel veel eigenschappen die wel overeenkomen. Of...
1: Ja, vierde dan dus. Met z'n vieren. Nee, dat geeft niet. Het zijn er ook veel, Ja, nee, we hebben zeker eigenschappen die overeenkomen. En het is ook wel heel grappig, want soms zeggen mensen... van, nou, jij lijkt zo op Arnica, dan een van mijn zusjes. En een ander zegt, nou, dat zie ik helemaal niet. Weet je wel, dus het is alleen los van karakter... is het ook gewoon uiterlijk dat ze... mensen dingen zien, zeg maar. Ik zie het zelf ook steeds meer. Dat ik denk, oh ja, dat...
0: Dermate je ouder wordt, zie je toch meer vergelijkenissen.
1: Nou ja, vroeger ook wel hoor. Maar ja, nu eigenlijk alleen maar meer, ja. Gaat er misschien ook meer op letten? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, want als ik nu bijvoorbeeld naar foto's van vroeger kijk, denk ik, oh ja, dan zie ik het ook gelijk.
0: Ja, en dus toen dacht je waarschijnlijk bij jezelf, nou, ik wil het niet horen dat ik...
1: ik vond dat nooit zo erg, maar ik vond het wel vervelend als mensen zeiden van, oh ja, ik zag je buiten. En ik was helemaal niet buiten. En als iemand dan een wild vreemde voor mij aanzag. Ja, dat is heel gek, maar dan kan ik nog steeds heel geïrriteerd om raken. Ik denk, ik ben uniek. Ik ben niet zo.
0: Nee, precies. Ik ben gewoon Suus klaar. Ja,
1: dan ga je weer. Dat is toch dat ego dan, hè?
0: Ja, dat egootje waar je gewoon een hele ruimte mee kan vullen.
1: Ja, ik denk, misschien moeten we straks dat ene... misschien moeten we even dat ene nummer straks weer spelen... wat echt over ons gaat.
0: Ja, dat vind ik wel een goed plan.
1: Ja, toch? Ja, je weet welke ik bedoel. We gaan het zo wel doen.
0: Maar goed, we hadden het eigenlijk over dansen. Ja. Want we hadden het over de Polonaise en we gingen maar even de hele andere kant. Maar dat geeft niet.
1: Uiteraard.
0: Maar van kleins af aan, het is dan toch wel leuk als je dan nu 35 bent... en nog steeds eigenlijk daar druk mee bezig bent.
1: Zeker.
0: En je geeft ook les.
1: Ik heb les gegeven. Ik geef nu geen les, maar ik zou in principe de kleutertjes, peutertjes, zo zou ik ook les kunnen geven. Ik heb officieel geen diploma daarvoor, dus
0: nee,
1: dan
0: precies.
1: Mag het niet.
0: Maar ik ben 38, hè? Als je mij wilt leren dansen, dan wil ik een dingetje.
1: Oh, daar werk je natuurlijk. Nee, dat kan zeker. Ja, privélessen kunnen altijd. Prima. Ja, vrienden van mij, ik heb vaker vriendenles gegeven. Ik heb letterlijk twerking lessen gegeven.
0: Kijk. Mensen.
1: Dus als je dat wil leren, kan het ook nog.
0: Nou, even serieus, hè.
1: Zumba,
0: we hebben
1: noem
0: echt
1: maar op.
0: Jaren geleden hadden we een bruiloft.
1: Ja.
0: En dan heb je meestal zo'n openingsdans. En ik had echt zoiets van, ja, maar dat kan ik niet. Ik zeg, ga al even naar de wc rond die periode. En toen hebben ze dus mij vlak voor eigenlijk dat het bruidspaar binnenkwam... nog even in vogelvlucht de foxtrot geleerd.
1: Oh joh.
0: En moet zeggen, op die avond ging die redelijk en was helemaal trots.
1: Wat goed.
0: Een tijdje later hadden we een feestje weer. En toen de eerste, de beste eigenlijk die er ook was, die pakte mij het beet. En ik stond al echt zo van,
1: wat gaan we doen?
0: Ja, en nu?
1: Oh, dus, je dacht niet, ik stof even die foxtrot
0: af? Ja, nee, ik had echt geen idee meer. Maar ik vind het altijd wel knap, hè, als je ook die televisieprogramma's allemaal ziet. Hè, en dan moeten ze zoveel danspasjes onthouden. Dat ik echt denk van, hoe dan? Dan moet je en zingen, en dansen, en onthouden.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het heel erg knap.
1: Ja, het is een vak apart.
0: Nou, inderdaad. Ja. Suus, we gaan muziek draaien, want we praten weer veel te lang. Hè.
1: Ja, veel te
0: gezellig. Hier zijn Suzanne Vreken en Halverwege.

0: Dan, dit waren Nick en Simon en jouw lip op de mijne. Ja, Suus, wat een dingetje is. Ja, ja.
1: Spannend.
0: Ja, we zitten op afstand, hè. Nou, dat is dan veilig dit keer.
1: Ja, precies.
0: Maar wat ik wel eigenlijk wel even wil delen met de luisteraar, en wat misschien wel even leuk is, normaal gesproken zitten wij met elkaar in één studio.
1: Ja.
0: En nu zitten we afzonderlijk van elkaar. Jij in Italië, ik in Utrecht.
1: Mm-hmm.
0: En normaal gesproken hebben we hele verhalen met elkaar. Dat mis ik wel op dit moment, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Maar wat doe jij nu dan tijdens de plaat?
1: Lekker luisteren, een beetje een drankje bestellen en zo. Ja, het is echt heel bizar, deze manier van opnemen, ja.
0: Ja, nou ja, toch zorgen dat het programma gewoon doorgaat.
1: Ja, ze zitten hier ook echt te kijken, wat ben je aan het doen?
0: Ja.
1: Goed, ja, ik probeer het in mijn beste Italiaans uit te leggen, maar...
0: Ja, is jouw Italiaans goed of...
1: Nou, ik zit nu in level B1, noemen ze dat B1, B2.
0: Ja.
1: En dan zou je zeg maar een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren. Nou ja, over het algemeen begrijpen ze me hier, dus het gaat redelijk goed. Ja,
0: maar jouw talenknobbel is überhaupt wel oké, volgens mij.
1: Ja, ik ben gek op talen. Ik vind talen echt heel erg leuk.
0: Want Engels, dat ken je ook bijvoorbeeld gewoon vloeiend.
1: Ja. Ja, Engels, dat is echt met de paplepel ingegoten. Ja,
0: ik moet er altijd over nadenken. Ik heb ook op mijn werk steeds meer meetings in het Engels. Binnenkort moet ik naar Zweden.
1: Oh ja.
0: Ook in het Engels. En ik moet zeggen, het wordt wel steeds meer eigen. Maar ik heb nog wel heel vaak dat ik denk van... oh ja, hoe zat het ook alweer in het Engels? En ja, ik kan me voorstellen dat jij het misschien dagelijks gebruikt. En ik zo nu en dan een keer in een meeting of zo.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel grappig, hè? Als ik bijvoorbeeld naar mijn kinderen kijk...
1: Mm-hmm.
0: Ja, die spreken dat nu al vloeiend, hè? Mijn dochter is 9.
1: Ja.
0: En... die praat gewoon Engels of dat het niks is.
1: Ja. Ja, ik denk dat, want hoe ik het heb geleerd... is echt van muziek, series, spelletjes, dus online games en zo. Ja, daar heb ik het echt van geleerd. Ik heb het, ja, heel eerlijk, ik heb het niet op school geleerd. Ik kon het eigenlijk al voordat ik het op school kreeg.
0: Ja, maar even eerlijk, op school krijg je vaak wel een beetje huistuin- en keuken-Engels.
1: Ja. Nou, sterker nog, ik had echt een leraar op de basisschool. Die zei echt de gekste dingen. Dat ik dacht als leerling, nou, dit klopt helemaal niet. Het is helemaal niet wat dat betekent. En jaren later denk ik nog, ik had hem gewoon moeten verbeteren. Heb ik niet gedaan. Maar eventjes een veer in mijn eigen. Hè? Maar ik op de middelbare school, met twee vingers in mijn neus... kon ik gewoon die toetsen doen, ja. Want, maar dat is, ja, als je ermee opgroeit, dat scheelt, hè?
0: Ik had een 4,5.
1: Ja, maar luister, dat waren mijn wiskundecijfers, hè?

0: naar je schooltijd eigenlijk. Ja. Want ja, Engels was dan niet mijn sterkste kant. Ik had maatschappijleer van een hele leuke juffrouw, kan ik je zeggen.
1: Oh, je was afgeleid door de juffrouw.
0: En daar had ik dan weer een 8 voor. Dat mensen wel eens zeiden van, hoe kan je daar een 8 voor hebben? Ja, ik ging met plezier naar die les toe.
1: Ja.
0: Ik spijbelde echt wel eens een keertje. Maar die les,
1: die wilde je niet missen.
0: Die miste ik zeer zeker niet. Daar ging ik naartoe.
1: Oh, wat schattig. Dus ja, een crush.
0: Ja, zo. En hoe? Dus ja, nee, Engels was niet mijn sterkste kant. Maar ja, wiskunde, maatschappij, alleen dat ging me goed af. Dus weet je, aan de andere kant,
1: het is allemaal goed gekomen.
0: Het is goed gekomen. Ja. En ik heb altijd gezegd, als je echt niets meer kan, ik heb altijd nog bij de radio. Oh, dat is me gelukt.
1: Oh, niet te geloven. Ik ben nou wel heel benieuwd hoe ze eruit zag.
0: Ja, nou,
1: het is vast wel een foto ergens.
0: Ik heb pas geleden nog gezocht.
1: Oh, echt?
0: Gewoon puur uit nieuwsgierigheid.
1: Mm-hmm.
0: En ik kon er niet vinden.
1: Oh.
0: Dus of ik heb de achternaam verkeerd. Of ik wist eigenlijk misschien de voornaam niet eens meer. Maar ja, ik ben wel een beetje aan het zoeken geweest. Maar ja, een foto, die moet ik even verschuldigd blijven. Want ja, ik kon het niet vinden. Eigenlijk vond ik dat wel heel jammer, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja, nou misschien als je ooit wel echt op de volledige naam komt, 100.000% zeker weten, dan kunnen we toch ook een oproepje doen. Gewoon voor de leuk. Gewoon even
0: dat
1: van,
0: lijkt
1: hey,
0: me een goed
1: ik vind
0: idee.
1: Het leuk om even om je gewoon weer te spreken. Een
0: goed
1: keer.
0: Plan.
1: Ik denk dat ze zich alleen maar gevleid voelt.
0: Ja, die kan er wel om lachen, denk ik zo. Want ja, hé, dat zou geweest zijn, jaar of 16 of zo.
1: Ja, dat is toch mooi, man. Als een puber denkt van, oh, wat een knappe vrouw is dat.
0: Dat was het zeer zeker, ja. Suus. Wij gaan door met Mart Hoogkamer. Een van zijn populaire nummers. Vertellen? Ja, ik denk, jij gaat vertellen wat de plaat is.
1: Sorry, ik zat nog na te denken. Ja, een knappe vrouw, lekker wijf gewoon. Maar goed, ja, hè.
0: Ik ga zwemmen.
1: Ik ga zwemmen. Nou, ik ga zwemmen in Limoncello, oké?
0: Lekker.

0: Ja, jij vanaf je vakantieadres. Ik kan me voorstellen dat jij op het water uitkijkt. En lekker heerlijk mee te zwijmen, of niet?
1: Nou, precies dat. Ja, ik zit echt lekker naar de muziek te luisteren. En dan tussendoor denk ik, oh ja, ik moet ook nog praten. Gezellig.
0: Ja, precies. En ja, je ziet elkaar niet. Normaal gesproken zie je wanneer de schuiven open gaan en wanneer het lampje begint te branden. Gaat alles een beetje op de tast.
1: Ja, ik moet wel alert zijn.
0: Ja, en je koptelefoon ophouden en vooral heel lang meeluisteren.
1: Ja, en nogmaals, mensen kijken me aan. Wat zit ze te doen? Maar goed, ja. ik zit bewust. Want als ik ga liggen, dan dein ik helemaal weg.
0: Ja, dan hoor je zo in één keer heel veel gesneukt van de andere kant van de lijn.
1: Wel lekker rustgevend.
0: Ja,
1: dat wel.
0: Hey Suus, wij gaan gauw richting het NOS-journaal. En daarna zijn we alweer terug met U2 van op weg naar het weekend.
1: Zo snel alweer.
0: Ja, ga snel, hè.
1: Nou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: beetje gezelligheid hier op Bingo FM. Dit was Jeffrey Heesen en Helemaal Loco.
1: Helemaal loco.
0: Ja, het zijn toch wel woorden die tegenwoordig heel veel gebruikt worden. Als ik af en toe met mijn dochter zit mee te kijken die bepaalde woorden gebruikt, dat ik echt bij mezelf denk van, ben ik in een andere tijd beland? Of zeg dat?
1: Ja, die woorden veranderen natuurlijk.
0: Ja, heb jij dat ook al een beetje, dat je af en toe woorden hoort bij de jongere generatie, dat je denkt van, hoe dan?
1: Nou, gelukkig niet zo. Maar dat is omdat ik gewoon altijd een kind blijf, denk ik. Ik ben gewoon
0: eeuwig jong.
1: Ik ben heel forever young. Maar ik zat laatst, en dat was met iemand die ik dus ken, die is van Gen Z. En ik ben natuurlijk een millennial.
0: Ja.
1: En ik zei dus iets en van no cap. Dat betekent van, nee, serieus, weet je.
0: Ja.
1: Hij zit me aan te kijken. Hij zegt, zit je nou een Gen Alpha ding te zeggen? Ik zeg, dat is toch Gen Z? Hij zegt, nee, helemaal niet. Hij vond het helemaal een ding. En ik zei, goed, mijn neefje en nichtje, die komen wel Gen Alpha. Dus misschien dat ik het daarom vaak hoor of zo.
0: Ja.
1: Maar ik gebruik dat zelf ook. Dus ik neem al die dingen gewoon lekker
0: allemaal
1: over.
0: Woorden die eigenlijk normaal gesproken niet gebruikt worden. Maar als we nu en dan hoor je bepaalde woorden. En ik moet zeggen, ik kan ze ook niet zo 1, 2, 3 benoemen hoor. Maar Loco is er bijvoorbeeld eentje van.
1: Loco.
0: Even helemaal Loco. En die hoor je dan voorbij komen. Soms sta ik ook op het schoolplein en hoor ik die jongere generatie bepaalde gesprekken met elkaar voeren. En dan denk ik, waar hebben ze het over met z'n allen?
1: Ja, zie je, maar dan komt mentale knobbel toch weer van pas dan, hè?
0: Ja, maar ook met je beste Engels ga je er vaak niet komen, hoor.
1: Nee, maar goed, ja, ik pik het dan dus toch. Ik pik het op van de jonge generatie.
0: Ja, precies. Je pik het er toch eventjes tussenuit.
1: Ja, ik ben trots op.
0: Dat doe jij heel goed. Ja. En dat op je 35ste. Je bent toch eeuwig jong ook, hè?
1: Ja, maar sowieso. Alsof ik al 100 ben. En dat op je 35ste.
0: Ja, dat hoor ik wel vaak, hè. Weet je, mensen van onze leeftijd, hè, die lopen op de klacht.
1: Oh, ik vind dat zo irritant. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik denk altijd van, hou eens op, joh. Er zijn mensen die dan, het moment dat ze 25 zijn, doen ze alsof ze met één been in het graf staan. Dan denk ik, hou eens op.
0: Nou, ik zat van de week op TikTok te kijken. En dat doe ik regelmatig. Vooral als ik eventjes op 2 les zit of zo. Vind ik dat gewoon fantastisch.
1: Leuk detail.
0: Ja, precies. Ja, dat mensen het maar even weten. En toen zat iemand iets te vertellen. Ja, ik ben 28. Ik word bijna 30 en een hele klaarzang er omheen. En denk ik, oh,
1: hou eens op, joh.
0: Je begint net.
1: Je begint net.
0: Wel, ik ben 38 en eerlijk, hè. Ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van, jeetje, mine, ik tik bijna de 80 aan. Maar over het algemeen, hè. Ja, ben ik toch gewoon jong dan jonge.
1: Je bent hartstikke jong.
0: Ja, precies.
1: Jonge en zo, god ben je gewoon.
0: Die zocht ik.
1: Hoppa.
0: En dat moet je ook gewoon lekker blijven volhouden. Denk ik.
1: Precies. Nou, ik denk echt, je bent zo jong als je voelt. En als je op je 25 zal gaan doen alsof je 100 bent. Ja, dan denk ik dat je geen lang leven beschoren is.
0: Nee,
1: dus gewoon lekker gek blijven doen.
0: Hey Suus, we gaan muziek draaien. Hier is Wesley Bronkhorst.

0: dan de gevangenis. Nou, dat dacht ik niet. Je gaat mezelf een stukje redden als je die erg vindt. Hij zegt gewoon, pak me dan.
1: Nou, ik wou zeggen, ik ga niet naar de gevangenis.
0: Nee, en je gaat niet rennen ook met deze temperaturen daar.
1: Nou, nee. Nou, ik doe wel veel wandelen hier.
0: Ja, maar wil je dan ook echt nog steeds sporten daar met dat warme weer?
1: Ja, zeker. Ik vind het heerlijk. Dan voel ik me ook, want als ik dan later op de dag weer lekker pizza of pasta zit te eten, dan voel ik me net wat minder
0: schoppen. En dan voel je je prettig, want dan denk je bij jezelf, dat kan, dat heb ik verdiend.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar wat zijn nou de dingen die jij op vakantie gewoon lekker vindt om te eten?
1: Nou ja, ik zei het al, hè? Pizza, pasta, het is natuurlijk het land van gelato, dus lekker ijs. En dan moet ik zeggen, ik ben ook een keer geweest dat ik mijn hele vakantieperiode geen ijs heb gehaald hier.
0: Nu
1: wel. Ja, gek hè?
0: Waar kom je toch voor?
1: Ja, nou ja, ik weet niet waarom toen had ik zoiets van, nou ja, ik ging wel bijvoorbeeld een milkshake dan drinken van dat ijs. Dus op zich, hè? Maar dat vind ik lekker. En limoncello natuurlijk, hè?
0: Ja, die kunnen aardig aantikken. Of in ieder geval wegtikken in jouw geval, denk ik. Maar,
1: ik probeer wel een beetje op te letten. Want ja, het is gewoon natuurlijk ook niet heel goed voor je.
0: Nee.
1: Maar als ik dan een alcoholische versnapering neem, dan is het limoncello.
0: Maar ja, het is een beetje een vakantie-editie. Dus we mogen het ook gerust hebben over vakanties.
1: Zeker, ja.
0: Wat ik gewoon lekker vind aan Italië is gewoon het onbeperkt ijs eten. En het is ook het lekkerste ijs wat er is.
1: Zeker.
0: We gingen toen richting Venetië. Vind ik echt prachtig met de boot. Uiteindelijk mensen een stukje met de auto na met de boot. En
1: dan
0: heb je ook een duur ijsje, kan ik je melden. Dat was geen goedkoop ijsje.
1: Nee, maar lekker.
0: Maar lekker dat het was. Ja, ik heb er ook extra van genoten, want het was wel nodig.
1: Ja, ik ben 2 of 3 keer naar Venetië geweest. Zo mooi vind ik het daar.
0: Ja, echt prachtig om daar gewoon even rond te struinen. Je moet uiteindelijk niet zoveel willen kopen, want dan ben je failliet.
1: Nee, dat is ook zo. Dus ik ben nog aan het twijfelen of ik deze vakantie nog een bezoekje eraan breng. Want ja, het is gewoon zo mooi. Maar inderdaad, dan blijft het waarschijnlijk bij 1 ijsje. Want je vakantiecentjes gaan anders wel heel snel.
0: Ja, dat snap ik. Maar sowieso als je op vakantie bent, hè, dat eten en drinken. Ja, ik ga
1: eraan,
0: totaal niet aan sport denken tijdens mijn vakantie. Ik moet er zelfs niet over nadenken. Want ja, ik eet over het algemeen gewoon veel en veel te veel.
1: Nou, maar dat weet je, op vakantie vind ik sowieso dat je het wel los moet laten. Want ik zat dus van, dan voel ik me niet schuldig. Maar heel eerlijk, ik voel me ook niet schuldig, want ik ben lekker op vakantie.
0: Precies.
1: Thuis gaan we gewoon weer normaal doen.
0: Inderdaad, en sporten voor de lijn, dat doen we wel weer naar de vakantie, toch?
1: Precies, dat dacht ik.
0: Maar ja, aan de andere kant, lekker genieten. En ja, de zomervakantie in Utrecht is natuurlijk in volle gang.
1: Ja.
0: En voor sommige mensen zelfs zit de vakantie er al bijna op.
1: Ja,
0: want we zitten inmiddels in week 2 van de zomervakantie. Is dat goed?
1: Ja, dat
0: is week 2.
1: Altijd in de war daarmee.
0: Ja, week 2 is het inmiddels.
1: Ja.
0: En ja, mensen hebben dan nog een weekje. En wat dan zo lekker is, daarna begint mijn vakantie. Yes!
1: Oh ja, hou op hè. Dan ben ik terug en dan moet ik weer buffelen hier.
0: Ja, precies. Maar ja, in de tussentijd hou ik de economie draaiend.
1: Ja, oké, dat is waar. Nee, maar goed, hier buffelen vind ik, hier bedoel ik dan op de radiozender, dat vind ik leuk. Maar ja, mijn andere werk is gezellig hoor.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik niet erg als ik daar nog een paar weekjes langer vakantie
0: mijn collega
1: heb.
0: Die vroeg nog van, kan ik jou de eerste dag van je vakantie lastig vallen? Ik zeg,
1: zeker niet.
0: Want op het moment dat jij het kantoor binnenloopt, zit deze jongen in het vliegtuig. Dus zijn telefoon is onbereikbaar.
1: Goed zo.
0: Lekker, hè?
1: Ja, maar dat moet ook gewoon.
0: Ik ben daarentegen een keer gewoon zo geweest dat ik het voor mezelf opgenomen heb.
1: Ja, goed
0: dat
1: zo.
0: Dat gebeurt niet vaak, maar
1: Ik zit aan de andere kant van de wereld, wou ik zeggen. Maar ergens anders heel trots op je te zijn.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Super lief. Maar ja, normaal gesproken dan vind ik het niet erg. Maar ja, dit jaar, ik zit al de eerste de beste dag in het vliegtuig.
1: Lekker.
0: En lekker rit in Spanje. Dus dat. Oh. Suus, we gaan muziek draaien. We praten weer veel te veel.
1: Ja,
0: en ja, ik hoop dat de luisteraar inmiddels wel een beetje gewend is. Hier is muziek van Tino Martin. En het is goed zo.

0: meer buiten spelen. En ja, vroeger. Toen was alles beter over het algemeen, wordt er heel vaak gezegd. Maar ja, mijn kinderen, die zeggen dan, papa, hoe zat het dan? Want dan hoorden ze van oma dat papa binnen moest zijn.
1: Ja.
0: Op het moment dat de lantaarnpalen aangingen.
1: Ja.
0: Ik zeg, nou ja, dan werd het donker buiten. En dan moest je naar binnen toe, want dan gingen inderdaad de lantaarnpalen aan. Tegenwoordig bel je of app je en zeg je van, goh, kom je naar huis toe? Maar ja, en dan zitten ze je vraagt aan te kijken. Zus, echt zo van, heb je dat allemaal meegemaakt? Toen ik net al 80 ben, weet je wel.
1: Ja, erg is dat, hè? Ja, want we hebben het inderdaad hier wel eens over gehad. Dat het tegenwoordig heel anders is eigenlijk. Maar ik vind het wel iets moois, iets nostalgisch dat wij dat zo hebben meegemaakt.
0: Ja, dat vind ik ook. Want over het algemeen, ja, tegenwoordig zitten ze heel veel op die tablets, op de telefoons. Ja. En wij liepen eigenlijk heel vaak nog buiten. Tenminste, ik wel in ieder geval.
1: Ja.
0: Ik was heel vaak buiten te vinden. En gingen voetballen, stoepbranden deden we. Buskruiden was ook leuk, moest je verstoppen. Urenlang konden we het volhouden.
1: Van alles en nog wat.
0: Ja, wij gingen ook gerust met elkaar in de speeltuin zitten. Ja. En dan zaten we uren met elkaar te kletsen.
1: Nou, dat.
0: En dan keek ik op een gegeven moment van, goh, is het al zover? Moeten we al naar huis? Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: Wel, mijn kinderen begonnen ook enorm te lachen om mijn eerste telefoon. Dat was een ding, nou ja, die past niet eens allemaal in je broekzak.
1: Oh, had je zo'n groot telefoon?
0: Ik heb nog zo'n telefoon gehaald die bijna niet in je broekzak past.
1: Oh, echt? Ja, bij mij was het, ik weet niet of ik die naam kan zeggen, maar eentje die onverwoestbaar is, maar die paste wel in mijn broekzak.
0: Was dat toevallig de Nokia 33?
1: Nou ja, precies die. Ja, ik denk, ik zeg het maar niet, maar ik denk dat, een lichtblauwe.
0: Ja, ik denk dat iedereen die wel kent.
1: Ja, maar die paste wel in je broekzak.
0: Klopt, en dat was leuk, want dan kon je frontje van je telefoon kon je veranderen. Iedereen had vaak de meest gekke frontjes.
1: Ja,
0: En dat nagelaten, Suus. Het spelletje wat je erop kon spelen.
1: Ja, Snake. Ja, ik was daar best goed in.
0: Toen waren we nog heel erg blij met een spelletje op je telefoon. Want dan kon je Snake spelen.
1: Ja.
0: En je melodie zelf componeren.
1: Oh, dat was ook zo. Oh, nou, ik heb helemaal nostalgie. Nou, ik zei het net, van alles nostalgie, hè, van die lampen. Kijk, iedereen heeft natuurlijk nostalgie naar zijn of haar eigen tijd. Dus hè, de kinderen van nu, die gaan natuurlijk over zoveel jaar ook zeggen van, oh, weet je nog, toen werden we geappt door papa en mama. En tegenwoordig doen ze dat anders. Maakt allemaal niet uit. Maar dit, je brengt me helemaal terug, joh.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja. Wat leuk.
0: Ja, en als je dan ziet hoe die ontwikkeling van die telefoons is gegaan. Want op een gegeven moment had je natuurlijk een bepaalde telefoon waarmee je berichtjes kon sturen naar elkaar. Ja. Dat was dat zwarte ding. Ik ben de naam kwijt.
1: Een BlackBerry.
0: Die ja. Dan kon je pingen naar elkaar toe, toch?
1: Ja, dat klopt. En op een gegeven moment had je ook zo'n dingetje met een pinnetje. En dan kon je met dat pinnetje allemaal dingen op je scherm. Dat was ook heel hip.
0: Kun je nagaan hoe ver we nu zijn tegenwoordig. Nou, kun je gewoon op het scherm drukken.
1: Ik wou zeggen, dat was toen helemaal de shit. Maar ja, voor ik het wist had ik daarna een ladyphone.
0: Oh ja.
1: Dat moest je echt helemaal hebben als meisje ook, hoor. Ja. Ja, zo'n mooie flipphone. Ja, was leuk, hoor.
0: Ja, maar ja, de telefoons van vroeger, daarvan ging de batterij ook gewoon. Nou, ik wou zeggen, een dag, dat is gewoon een week. Hoef je niet op te laden.
1: Ik wou zeggen, ik denk, je gaat zeggen, die was snel leeg. Maar dacht,
0: zeker niet.
1: Nee, die hield het echt lang vol, ja.
0: Want tegenwoordig mag je blij zijn met een dagje, als je het redt.
1: Maar dat is ook omdat je echt alles erop doet nu natuurlijk, hè?
0: Ja, ik was al helemaal verbaasd toen de tijd dat je gewoon je mail op je telefoon kon lezen. Dat was dan ideaal.
1: Ja. Maar goed, toen, ik weet nog, dan stuurde je een appje naar iemand die je leuk vond of zo. En dan legde je bijvoorbeeld op een gegeven moment je telefoon weg. En dan, dan begin je af. Nu heb je het dat ding in je klauwen. Dus je ziet het gelijk als iemand je
0: hebt. Dan ging je iemand een sms'je sturen. En op een gegeven moment had je ook
1: een
0: Precies, had je de mogelijkheid om iemand te sms'en. En dan kon je de afleverbericht instellen. En dan zag je dat jouw berichtje afgeleverd was.
1: Oh.
0: En dan dacht je, nu heeft diegene het waarschijnlijk ook gelezen.
1: Ja.
0: En ja, ik vond dat natuurlijk fantastisch. En zeker als je dan iemand stiekem een beetje leuk vond.
1: Ja.
0: Want, nu heeft diegene mijn berichtje gelezen. Hoe gaat het aflopen? Gaat diegene terugreageren? Of denkt diegene, nou ja, groetjes Kevin. Laat maar. terug naar vroeger.
1: Ja, en kijk, die dingen zijn nu natuurlijk ook wel. Hè. Je stuurt nu ook iets naar en dan kun je ook je telefoon in de hoek gooien. En denken, want toen, heel eerlijk, ik keek echt wel steeds naar mijn telefoon dan. Maar nu heb je hem oprecht, heet het in je handen.
0: Ja, maar ja.
1: Maar het blijft spannend, hè. Vroeger nu, het is altijd als je iemand leuk vindt, dan...
0: Als je nu een berichtje stuurt, dan hebben de meeste mensen...
1: Dat is die afgeleverd.
0: Ja, precies, hebben die blauwe vinkjes. Dat heeft niet iedereen meer aanstaan.
1: Klopt. Ik heb hem uitgezet. Omdat andere mensen met wie ik aan het appen, die hadden het me ook niet aan. Ik dacht, dag, je kunt wel van mij dingen zien zometeen.
0: Het is natuurlijk wel
1: maar
0: een dingetje.
1: Maar zij konden ook niks van mij zien.
0: Nee, dat snap ik, maar het is wel een dingetje natuurlijk. Hè, dat vaak als een bericht gelezen is en die persoon gaat, daarna heb je gelijk offline.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat af en toe wel een dingetje.
1: Dat is
0: lastig, ik vind daar wat van.
1: Ja, terwijl dat is dus wel iets wat ik mezelf ook een beetje probeer af te leren. Dat het is niet altijd persoonlijk. Soms is iemand oprecht even druk met het leven, zeg maar.
0: Precies.
1: Maar goed, dat is wel lastig. Want je denkt, hallo, ik wil nu je aandacht.
0: Nou ja, over het algemeen heb ik daar ook wel eens last van. Want dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn werk. Of ben ik op mijn werk? Ben ik ergens mee bezig? Lees ik even iets snel? Denk, oh ja, ik ga zo reageren.
1: Ja.
0: En dat reageren bij mij, dat hoort dan gewoon niet.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens, ja.
0: En dan krijg je op een berichtje van... Goh, vind je me vervelend? Of vind je me niet meer
1: God,
0: leuk?
1: Ja.
0: Denk, oh, zo snoestig. Maar dat is helemaal niet waar. Sorry.
1: Ja, ik vind je inderdaad stom. Ja. Dat zou echt
0: lekker
1: mee zijn.
0: Suus. Hey, wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30. En daarna zijn we er nog een half uurtje hier op Bingo FM.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en eruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Vandaag gaat een nieuwe Europese wet in die het vervangen van onderdelen van apparaten aantrekkelijker moet maken. Het is een eerste goede stap, zegt deze hoogleraar duurzaam consumentengedrag van de Universiteit Utrecht.
4: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
3: Tussen Utrecht en Den Bosch rijden over 2 weken dagenlang geen treinen. Er zijn werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten met een snelbus of omreizen via Rotterdam en zijn daardoor langer onderweg. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
5: Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen al op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
3: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25. Oh yeah.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: wat een eigen nummer hebt, of niet?
1: Ja, dit is wel echt ons nummer, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. We zijn, het zijn natuurlijk geen koppel.
0: Nee,
1: maar
0: geen setje.
1: Nee, maar een DJ-koppel, wat dit nummer, ja, dit beschrijft ons gewoon.
0: Ja, precies, de uitsloven.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel grappig eigenlijk, hè, want hoe krijg je de verhalen de wereld ingeslingerd? Ja. En ja, ze zijn toch geen concurrentie meer, want ze gaan ermee stoppen. Maar kijk even naar Wot, Mattie en Marieke.
1: Ja.
0: Hoe lang daarvan gedacht is dat die twee gewoon... ja, een relatie hadden.
1: Ja.
0: Natuurlijk hebben ze inmiddels allebei hun eigen partner.
1: Ja.
0: Maar heel veel geruchten die ontstaan wel op die manier.
1: Klopt, ja. Maar wat denk jij dan? Want hè, wij maken natuurlijk zelf radio. En we weten natuurlijk hè, hoe inderdaad geruchten dan ontstaan. En dat er dan heel vaak gewoon niks van waar is. En soms ook juist wel. Had jij bij hun iets van, oh, nou, daar zit wat?
0: Nou, eerlijk gezegd, eigenlijk wel. Ja. Omdat ze best wel heel close zijn.
1: Mm-hmm.
0: En... als je ook vaak berichten op Facebook of Instagram ziet... dat ze ook al vaak met elkaar zijn of elkaar berichten sturen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik dacht in het begin van wel. Maar ja, toen uiteindelijk natuurlijk Mattie met Kiekje ging.
1: Ja.
0: En Marieke met Sander.
1: Ja.
0: Ja, dat ik het allemaal weet, is echt gestoord.
1: Ja.
0: Maar dat is ook gewoon een of andere gek.
1: Ja, knap hoor. Ja, nee, heel knap.
0: Ja, precies. Maar ja, toen had ik wel zoiets van, oké, ja, dat verhaal is natuurlijk compleet anders. Maar... ja. Ja, ik dacht het wel, maar ja, zo zie je, het kan allemaal wel ontstaan natuurlijk op de radio.
1: Ja.
0: En het kan zo lijken, maar ja, en wij hebben een nummer samen, Suus, dus...
1: ik wou zeggen, maar dat is ook gewoon, soms is het gewoon chemie. Je kunt gewoon chemie hebben zonder dat verder...
0: Ja, maar ja, dat is wel waanzinnig om te hebben als we kijken naar... Nou, in ieder geval ons programma, dat vinden wij. Hè? Misschien denken de luisteraar daar heel erg anders
1: die
0: over.
1: Die mogen elkaar maar niet, die vinden elkaar maar niet aardig, nee, denken misschien. Maar,
0: ja, die chemie, wij presenteerden op een zondagochtend eigenlijk de eerste uitzending hier op Bingo FM.
1: Ja.
0: Konden elkaar totaal niet, maar wisten wel heel snel gewoon dingen aan elkaar te vertellen en op te rakelen. En ja, hartstikke leuk, toch?
1: Ja, je weet wel heel veel over mij. Ja,
0: ja, en nu een half jaar verder.
1: Ja, dan kun je nagaan wat we nog allemaal...
0: En zelfs tijdens de vakantie zijn we onafscheidelijk.
1: Ik wou zeggen, jij weet wat je nog allemaal gaat horen over de vakantie.
0: Ja, precies. En daarnaast moet ik er wel bij vertellen, we zitten niet bij elkaar.
1: Nee.
0: Voor de mensen die toch willen roddelen, we zitten niet bij elkaar. Nee,
1: ik heb allemaal hele knappe Italianen om me heen zitten momenteel. Dus ja. Ook erg leuk, maar toch wel weer snel in de studio met jou. Dat vind ik gewoon ook heel
0: volgende
1: gezellig.
0: Week ben je er weer.
1: Volgende week ben ik er weer.
0: Godzijdank, eindelijk. We gaan muziek draaien. Hier is Jan Biggel en als moeder Zenon. Beste vrienden.

0: Paul Smit, en hou je dan nog steeds van mij?
1: Jazeker.
0: Nou, dat vind ik lief. Dat op een afstand, hè?
1: Ja.
0: Lekker hoor, bijna weekend. En ja, we hebben het totaal niet gehad over het weekend. En dat komt eigenlijk omdat Suus in Italië zit en ik in Utrecht. Ja. En ja, Suus natuurlijk alleen maar leuke dingen gaat doen in Italië.
1: Mm-hmm, zeker.
0: En ja, mijn weekend, het wordt vooral een rustig weekend. Want over een klein weekje ga ook ik op vakantie.
1: Lekker.
0: En ja, wel grappig, volgende week zitten we samen in de studio. En dat weekend daarna vlieg ik richting Spanje. En ja, als ik dan even heel eerlijk ga kijken, vind ik het voor Suus heel vervelend dat haar vakantie erop zit.
1: Ja, maar jij bent wel blij dat hij van jou is begonnen dan.
0: Nou, dat dus. Maar even terug naar het aankomende weekend.
1: Ja,
0: er moeten natuurlijk wat dingen gekocht worden nog. Even alvast misschien wat dingen klaargezet worden.
1: Ja.
0: Want ja, er moet uiteindelijk wel het een en ander mee naar Spanje.
1: Ja.
0: En ja, ik vind het heel knap dat mensen kunnen zeggen, ja, dat kopen we daar dan wel. Want
1: oh,
0: over
1: ja,
0: het algemeen ben ik toch altijd wel heel erg blij als ik gewoon mijn eigen spullen bij me heb.
1: Ja, toch? En ik vind het ook een beetje zonde als je gewoon dingen hebt die je zelf kunt gebruiken.
0: Ja, maar ja.
1: Toch weggegooid geld.
0: Aan de andere kant, Suus, heb ik het wel heel vaak dat ik dan op mijn vakantieadres ben. En denk, oh ja, volgens mij ben ik iets vergeten.
1: Ja, dat gebeurt denk ik altijd wel. Ik heb, voordat ik hierheen kwam, heeft mijn moeder mij ook gebeld van, oh, we zijn de föhn vergeten. Kun jij die nog meenemen? Want ik ging er natuurlijk achteraan.
0: Ja.
1: Dus ja, dat heb ik gedaan. En ze waren ook hun jassen vergeten. Ja, mijn ouders zijn dan gewoon in de auto gesprongen zijn gegaan. Nee, die zijn heel geordend altijd. Maar ja, het gebeurt.
0: Waarom zal je naar Italië gaan met je jas aan?
1: Nou,
0: dat is
1: ja,
0: altijd bloedje heet.
1: Dat zou je denken, maar ze gaan zeg met de auto. Dus ja, ze gaan door verschillende landen heen. En je moet toch wel op dingen voorbereid zijn. Ik vond het ook gek hoor. Ik dacht, hey, waar wil je jas hebben? Maar ja, you never know. Want ik ben ook wel eens in Italië geweest en ik moest gewoon echt een dikke joggingbroek aan doen.
0: Mm.
1: Nu gelukkig niet.
0: Nou ja, ik hoorde een paar weken geleden dat de hagelstenen in Italië naar beneden kwamen.
1: Ja, ja, dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel een aantal
0: ja,
1: keer.
0: Ik heb
1: in ieder geval één keer
0: collega's gehoord die naar Italië waren. En ja, die zaten in een tentje, zeg, jaren geleden.
1: Ja.
0: En ja, die moesten uiteindelijk echt de hagelstenen buiten de deur houden.
1: Ik wou zeggen, de gaten zaten erin waarschijnlijk.
0: Ja, precies. En over de auto maar niet te spreken. Die kon niet eens meer mee naar Nederland. Dus ja, dat lijkt me echt een horrorvakantie. Daar moet je echt niet over nadenken.
1: Dat was heftig hoor. Ik heb wel eens gezien dat echt daken eraf geblazen werden door de wind. Dat was echt heel heftig.
0: Kunnen wij ons in Nederland totaal niks meer voorstellen.
1: Nee, maar ik vind dat dan wel fascinerend. Hè. Ik ben dan echt zo'n stormchaser. Ik vind dat dus echt leuk.
0: Ja, jij gaat er ook echt voor zitten om te kijken hoe het eraan toe gaat.
1: Ik ga daar echt voor zitten, ja.
0: Ja, dat snap ik
1: dat
0: wel.
1: Dat mijn neefje echt zat, nee, blijf binnen. En ik, nee, maar ik wil lekker naar buiten.
0: Ja,
1: maar,
0: die stond bijna je aan te trekken van kom op Suus, hier blijven.
1: Ja, binnen blijven, ja.
0: Dat snap
1: ja,
0: ik.
1: Ja.
0: Hey, we gaan door met Snelle en Maan. En nou ja, blijven slapen. Nou, lijkt me gezellig op je vakantie, de rest toch?
1: Ja, toch? Gezellig.

0: alle van. En als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja, kind aan huis is die, hè?
1: Heerlijk, ja. Zo'n leuke vent.
0: En ja, binnenkort moeten we sowieso even met hem praten. Want weet jij nog wanneer Bram gaat trouwen?
1: Ja, was dat niet in augustus al?
0: Ja, of deze maand? Ik durf het je niet meer te vertellen eigenlijk.
1: Erg. Oh, sorry Bram. Laat het ons even gelijk weten.
0: Precies,
1: ja.
0: Voor die zegt uiteindelijk tegen ons maar, van... Goh, hè, lekker opgelet jongens.
1: Met andere woorden, we wachten nog steeds op de uitnodiging.
0: Ja, precies. Want stel, het is wel vandaag Bram. Ja, dan kan het zomaar zijn dat we niet uitgenodigd zijn natuurlijk.
1: Ja, oh,
0: ja, jij bent sowieso op vakantie natuurlijk.
1: Ja, dan wordt het wel lastig.
0: Nee,
1: ook.
0: Het is sowieso niet vandaag. Want volgens mij was jij al terug van vakantie.
1: Klopt, want ik zei dan van... Oh, mooi, daar kan ik ook komen.
0: Ja,
1: ik heb mezelf gewoon uitgenodigd. Nee.
0: Ze zit hier met Bram te praten. En die nodigt gewoon even gewoon klinklaar zichzelf uit. Ja. Dat kan ons het schelen.
1: Moet kunnen, toch?
0: Ja. Hey Suus, het zit erop. Jij vanaf je vakantieadres, ik vanuit Utrecht. Nou, het is volgens mij technisch hartstikke goed gegaan.
1: Nou, volgens mij ook wel, ja.
0: En ja, we gaan zo nog even een tweetal platen draaien. Tot aan het nieuws van 6 uur. Daarna alweer tijd voor Gert-Jan Kleijer. Die zien we ook volgende week weer. Gaan we even lekker mee bijpraten.
1: Ja, gezellig.
0: En even wat vakantiedingen delen, toch?
1: Ja, ik heb leuke verhalen weer, hoor.
0: Ik ben heel benieuwd. Suus, lieve schat, geniet nog even lekker van je vakantie.
1: Dankjewel.
0: En wij zien elkaar volgende week eindelijk weer.
1: Eindelijk weer. Nou, jij een heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen. En ook voor de luisteraar, fijn weekend. Wat mij betreft op maandag. En jij tot vrijdag, Suus.
1: Tot vrijdag. Woehoe.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko proberen te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het EK debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli, Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat de finale vandaag niet doorgaat omdat Israëlische studenten meedoen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
2: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van de debatten.
1: Ook de Universiteit Utrecht trok zich terug. De NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van de landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers zou raken dan bij eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord over de actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben. En niet alleen bij de treinen.
3: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
1: Zegt Hans Spekman van de FNV. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en een ruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
4: Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen al op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
1: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25. Bingo non-stop.

haar toch niet dwingen tot zo'n uitzichtloos bestaan. Maar ik zag je gisteravond lopen in de stad.

0: En dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. Je wilt geen...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het EK debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli, Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat de finale vandaag niet doorgaat omdat Israëlische studenten meedoen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
2: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van de debatten.
1: Ook de Universiteit Utrecht trok zich terug. De NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van de landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers zou raken dan bij eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord over de actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben. En niet alleen bij de treinen.
3: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
1: Zegt Hans Spekman van de FNV. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en een ruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
4: Ja, dat is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
1: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25.
0: Bingo non-stop.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Opgeblazen en Wilbert Pigmans hier op Bingo FM met de Toreador. Een hele goede avond. Luister naar Timo's avondshow. Het is 8 uur geweest en komend de 2 uur ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek om samen het weekend mee in te gaan. Zoals deze, Gerrit Schneider en Shaq. Spijt.

Hoe zou het leven eruit zien in Utopia? Nou, de Frank Bielgroep heeft daar al een beetje een beeld van. Vandaag hier deze plaat over. En die hoor je bij Timo's Avondshow. En in het geval Barneveld met zijn zomerhit Zwoele Zomernachten.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het EK debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli, Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat de finale vandaag niet doorgaat omdat Israëlische studenten meedoen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
2: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van de debatten.
1: Ook de Universiteit Utrecht trok zich terug. De NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van de landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers zal raken dan bij eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord over de actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben. En niet alleen bij de treinen.
3: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
1: Zegt Hans Spekman van de FNV. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en een ruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
4: Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
1: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25.
0: Timo's Avondshow.

Ja, het is echt waar. Het is 8:30 geweest. Je luistert naar een nieuwe Timo's avondshow. Leuk dat je erbij bent. Samen trappen we het weekend af met heel veel fijne muziek. Zoals deze plaat van Sven Doornink. Het is waar. Het weekend ziet er goed uit. Mooi weer is onderweg naar jou. Op CNR, naar jouw vakantiebestemming. Hoe dan ook, wij zijn lekker bij je hier van Bingo FM. Met alleen maar een fijne Nederlandstalige muziek van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. Zo ook deze. De drie J's. Geloof in het leven.

Goede tijden, slechte tijden. De soundtrack van de bekende soap van RTL 4. Gezongen door Lisa Boré en Louis de Vries. Je hoort hem op Bingo FM en dit is Diego Holsken met Momento.

Weet jij wat je wilt? Nou, Maxine is er niet helemaal van overtuigd. Vandaag in dit plaatje over als je weet wat je wilt. En is Delano Bisschops met wat een ander ook zegt.

De nacht is nog jong. Het is bijna 9 uur. We gaan ze overschakelen naar het NOS-journaal. Maar eerst hoor je dus Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Ik hoop je lekker te bent van jouw vrijdagavond met deze fijne plaat van Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to
5: him. Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.
6: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
7: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: 5 jaar geleden alweer. Ik weet nog goed toen deze plaat een echte hit werd. Het was tijdens de coronatijd. En we maakten met allemaal dus kennis met Donnie en René Vroger. Bon gepakt hier op Bingo FM. Het is 9 uur geweest. Leuk dat je erbij bent bij een nieuwe Timo's avondshow. Komend uur ben ik bij je met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Maar ook van Belgische bodem, zoals deze van Pommelien Thijs. Ik moet gaan. Dus dat wordt

Nico Landers hoorde je met Ik sta te barsten in de kou. Nou, hier in de studio van Bingelworm is het ook een beetje koud, want de airco staat lekker te loeien, want het is gewoon zo ontzettend warm hier vandaag. En over warmte gesproken, ik heb hem voor je klaarstaan. De Bingo Schijf. Niemand minder dan Wesley Bronkhorst heeft een heerlijke zomerse plaat uitgebracht en die is uitgeroepen tot de Bingo Schijf van deze week. Onder de titel Tutti Colori.

0: spreek ik die van jou.
1: Je hoorde Emma Heesters met haar heerlijke plaat, Hartebreker. Het is 9:30 en we gaan luisteren naar de hoofdpunt van het Regio Nieuws. En daarna zijn we terug met heel veel fijne muziek.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedenavond. De aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het EK debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli, Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat de finale vandaag niet doorgaat omdat Israëlische studenten meedoen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
4: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van de debatten.
3: Ook de Universiteit Utrecht trok zich terug. De NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van de landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers zal raken dan bij eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord over de actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben. En niet alleen bij de treinen.
5: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
3: Zegt Hans Spekman van de FNV. Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. Hij werd uiteindelijk met de kapmes gevonden in een huis en was volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen en een ruit sneuvelde. Ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Morgen wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. Op de bekende vakantieroutes naar het zuiden staan waarschijnlijk lange files, zegt de ANWB.
6: Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
3: Ja, je moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Een graad of 25.
2: Timo's Avondshow.

0: Fantastisch, deze live uitvoering van John West en zijn plaat Wit-Zwart. Je hoort hem hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. 9:55 geweest en komend klein half uurtje ben ik nog bij je met heel veel fijne liedjes van Hollandse bodem. Soms hoor je Marco Borsato na deze van Vincent. Proost op deze dag.
1: Welkom allemaal, dit is het moment. Het is mooi om hier te zijn, waar iedereen je kent.

0: Sommige dromen zijn nou eenmaal het rog, maar sommige dromen kunnen ook zomaar uitkomen. Marco Borsato zingt erover en die hoor je hier op Bingo FM. En dit zijn Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer met Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

0: nacht.
1: Vorig jaar maakten we met z'n allen kennis met Roeland Beelen. Want samen met Jobke brachten zij de plaat uit Lotje. Maar Roeland is ook terug met een nieuwe plaat, Danstoer Dilemma. En die hoorde je hier op Bingo FM. En het is Jeffrey Heesen met Loco. Yeah.

veel te mooi voor tranen. Tenzij het tranen van geluk zijn, al zeg ik het zelf. Maar Koos Albert zong erover in deze plaats. Die hoorde bij Timo's avondshow op Bingo FM. Rob de Nijs is naar jou toe onderweg. Naar de man die zo kan genieten van het leven. Ik heb het over Django Wagner bij Timo's avondshow.

Je luistert naar Bingo FM. Inmiddels is het alweer bijna 10 uur. En dan ga ik zo een stokje overdragen aan Non-Stop Radio. Geen zorgen, volgende week is Larmens Nicolaas er weer met een nieuwe Naar Bed met Larmens. Maar nu gaan we lekker luisteren naar Non-Stop Nederlandse muziek. En vanaf morgen 10 uur begint de programmering weer met de muziek bij de koffie. Ik wil je een hele fijne avond wensen. Ik wilde zeggen tot volgende week. Maar dan ben ik lekker met vakantie. En dan gaat Larmens gewoon extra mijn show overnemen. Veel plezier met luisteren nog komend weekend. Geniet van je zomer. En tot snel. Oh, en dit is Rob de Nijs trouwens met dagzuster Ursula.

0: blijf maar rustig.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen, of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand.

0: beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.